Dit was Resignation. En Resignation, dat was oorspronkelijk het project tussen de heren Ekholm en Nordvarger Björk. En Resignation was eigenlijk bedoeld om een soort duistere, hele nare, duistere, donkere techno te gaan maken. Nou, er is ook vervolg opgekomen, maar dat is allemaal uitgebracht onder de naam Nordvarger. En het is ook weer onlangs heruitgegeven, alle drie de Resignations album. En dat is goed nieuws en dat kunt u vinden. Deze komt van het oorspronkelijke album uit 2009 en dat album heet 1897. En dat werd uitgebracht via 205 Recordings. Wat een cijfers allemaal. Heerlijk onderkoeld werk van Resignation. En dit is werk wat niet al te lang geleden verschenen is. Nou, toch al gauw weer 3 jaar geleden. Maar we hebben het over Gainst Naï. En Gainst Naï is een Franse band onder de leiding van Laurent Petitgrand. En die timmert al heel erg lang aan de weg. En Gainst Naï maakte in 18 dus het album Make Dogs Sing. Nou, daar staat de track Rain op. En regen, als er iets verkoelend werkt, dan moet het wel regen zijn. Een prachtige track van Gainst Naï. Rain.

0: Snowbound, jawel. En dit was de track Snowbound van het album Snowbound. Het geesteskind van Kevin Spence heet Stormloop. En dit verscheen in 2011 natuurlijk via dat fantastische ijzige label Glacial Movements. Het deed mij een beetje denken aan Biosphere. En dat geldt eigenlijk alleen voor deze track, want de rest van het album niet. En waarom de volgende op de draaitafel ligt, dat hoort u zo meteen.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. En dit is X-Rated, nog steeds tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Heel veel koud werk nog tot 11 uur. En daarna gaat het gewoon door met Mick Harris. Oftewel Lul met dubbel L op het eind. Maar daarover straks meer. Ik had het net over Biosphere. Dan hebben we het over Geir Jensen. En dan hebben we het over zijn allereerste band waar hij in zat. Van formaat althans. En dat was Bel Canto. Samen met Annelie Drekker en Niels Johansen vormde hij Bel Canto. Nou, Geir is er natuurlijk al een hele tijd uit. En Bel Canto gaat gewoon nog door. Ik zag vorige week op de Facebook van Bel Canto dat ze werken aan een nieuw album. Ik weet niet of het zo prachtig is als op Whiteout Conditions destijds. Een ijzige track is natuurlijk altijd nog Baltic Icebreaker.

Zo, die hier, wat een track. Colder. Nou, als u het daar niet kouder van heeft gekregen, dan weet ik het ook niet meer. Redshift, de band rond Mark Shreve. Het staat op het album Colder van Redshift. En dat is sowieso van A tot Z een schitterend album. X-Rated op de concertzender met koude tracks, verkoelende tracks, onderkoelde tracks. En nu een plaat op de draaitafel met sowieso heel veel moois. Laibach, ik zie hier Hunting Lodge, Gerechtigkeitsliga, SPK en Lustmord. En dat is, het betreft een vroegere track van Lustmord, toen hij nog niet helemaal verzonken was in de donkerste ambient. Maar wel een ijzige titel, Permafrost. Dit is Lustmord van het album Voetemas Archetype.

Och, mensen toch. Deze track en überhaupt dit album. We hebben het over Cindy Talk en de track Memories of Skin and Snow. Nou, als ik het ergens koud van krijg, dan is het wel deze track en dit hele album. En ik heb het als, denk ik, in een grijs verleden al eens eerder gezegd. Maar als ik een Desert Island Collection moest maken. En dat is een, zeg maar een lijst met 10 platen die je mag meenemen naar een onbewoond eiland. Dan zit Camouflage Heart van Cindy Talk daarbij. Het project van Gordon Sharp. En tegenwoordig natuurlijk gewoon Cindy. Cindy Talk. Dit is X-Rated. Met nog meer verkoelende tracks. Namelijk Peking Cold. En dat is nieuw werk van Mount Shrine. Helaas postuum verschenen, want ondanks of ja, vorig jaar overleden Mount Shrine. Het nieuwe album is uit op Cryo Chamber. Dat heet All Roads Lead Home. Dit is Peking Cold, Mount Shrine.

En weer zo'n weergaloze track van het album Momento 0.0. Edith Alonso, zij komt uit Barcelona, Spanje. En haar album Momento 0.0 is verschenen via Deserted Island Music. Het label van Remy Stromer. En ook dit album staat heel hoog in de eindlijst over 2026. Je hoorde Memento 0.3 Todo se desvaneció. Edith Alonso. En ik had het net al over albumlijsten. Daar Edith Alonso hoog in komt. En wie er ook in komt, maar niet hoog, is de nieuwe Boards of Canada. Ik vind het een goede plaat. En hij is tot heuse alarmschijf gebombardeerd hier bij de concertzender. Want Harold

heeft een track gedraaid. Onze Roel heeft er zowaar twee gedraaid. En ik draai er nu ook nog eens eentje, potverdorie. Boards of Canada, het nieuwe album Inferno. En dit is Arena Americana. Americanada. Het is verschenen allemaal via Warp, dat mogen bekend zijn. En ondertussen kent iedereen die plaat. Dus ik hou het bij één track. De nieuwste, Boards of Canada. Toch? Nou, vooruit. Komt-ie.

Dat was nieuw van Herman Kopp. En wellicht kent u hem als soundtrackmaker van de illustre films Necromantiek. Necromantiek 1 en 2. Daar maakte hij de muziek voor die films. En hij heeft nu de muziek gemaakt voor Der Golem. Ook zo'n obscure film van Herman Kopp. En dit verscheen op Cold Spring Records. U hoorde de track The Night. Herman Kopp hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog 9 minuten te gaan. Die is voor de nieuwe en toch een hele oude Konrad Schnitzler. Natuurlijk oud, want hij is al heel lang niet meer onder ons. In 1981 verscheen het album Konal. En dat verscheen via het Noorse label Unitoon. En gelukkig wordt het heruitgegeven op dat fantastische Duitse label Bureau B. Konrad Schnitzler, je hoort nu een gedeelte uit N1. Dit is Konal, dit is Konrad Schnitzler.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray tot 12 uur. In aanloop naar het Cabaret Voltaire-concert aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam ben ik een flink aantal video's op YouTube aan het doorspitten geweest om vast in de stemming te komen. En wat viel mij op? Wie is in geen velden of wegen te bekennen? Chris Watson. En het betrof dan voornamelijk allemaal video's die zich voordeden met de tour die ze deden. Cabaret Voltaire deed in Amerika en de Europese tournee. Want op de Engelse tournee stond meneer Watson wel op het toneel. Wel nu, ik heb eens een nader onderzoek gedaan. En wat blijkt, het heeft er alle schijn van dat meneer gewoon niet aanwezig is aanstaande zaterdag in Paradiso. Hij heeft aanstaande vrijdag heeft Cabaret Voltaire een concert in Brussel. En ook daar staat op de website inmiddels dat Watson gewoon niet aanwezig is. Ik vraag me gewoon af wat het nut is van een soort reunie, een soort farewell tour samen te gaan stellen en te organiseren als je er gewoon zelf gewoon weg niet bij bent. Ik voel me een beetje bekocht, maar ik ga natuurlijk wel, want ik heb nog steeds wel heel veel zin in Cabaret Voltaire zaterdag. Maar ik heb wel een beetje de pest in. Laten we hopen dat hij er wel staat, maar het waarschijnlijk dus alle schijn van niet. Daarom nu een flink stuk Cabaret Voltaire met Chris Watson op de draaitafel. The Western Mantra, het fantastische werkstuk wat ze in 1980 uitbrachten. Als derde, of eigenlijk als tweede LP, maar het werd geafficheerd als een single. En de track duurt gewoon 20 minuten en de andere kant is ook 20 minuten. Three Mantras, Western Mantra, Cabaret Voltaire.

0: shirt in another new exploit. Three bullets are invented, examine a woman's organ and stick it.
1: Zo, de volle 20 minuten Cabaret Voltaire's Western Mantra. Het staat op Three Mantras, om toch nog een beetje Chris Watson te hebben. Want aanstaande zaterdag is Cabaret Voltaire te zien en te horen in Paradiso, Amsterdam. Zonder Richard H. Kirk, omdat het helaas niet meer kan. Zonder Chris Watson waarschijnlijk, omdat hij gewoonweg niet wil. En Steven Mellender, die er gelukkig wel is en weet zich bijgestaan door hoogstwaarschijnlijk de band Tara Bush van I Speak Machine, Benj en Eric Random. Dat is natuurlijk wel weer leuk dat die op het toneel staat. Cabaret Voltaire hierbij X-rated op de concertzender met nu oud werk, of uit 2005 alweer, van Horologium. Dit is Franco van het album A Handful of Dust.

Het duistere duo Inade hoorde u met Conquer Time. Het staat op het album Anti-Mimon Nomatis. En dat verscheen in 2011 via Loki Foundation. Inade hier bij X-Rated op de concertzender. En van Duitsland gaan we door naar Rusland. Of eigenlijk niet meer, want ze zijn tegenwoordig woonachtig in Armenië. We hebben het over Oehoeshoehoehoe. En ze hebben een nieuw album uitgebracht, To Those Lost in the Woods. En ze zijn een samenwerking aangegaan met ProRock, oftewel de stem van Noises of Russia. En die ook in dit nummer weer present is. Het schitterende werkstuk Down the River. Oehoeshoehoehoe featuring ProRock.

van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mesthetics, Ancient Methods, oftewel keiharde techno. En Pink Turns Blue, The Cosmic Dead, The Blinders, Rendezvous. En Nick Voigt van Victory Floor zal ook aantreden. Tempers, Snapped Ankles, Maggot Heart, Sink Ya Teeth, Charlie and the Lesbians, Rude 66 en Fata Morgana. En er is ook nog een tentoonstelling gaande rond het werk van Genesis P. Orridge. En of dat dan niet genoeg is, is er ook nog een symposium met Blixa Bargeld en Steve Albini. Tevens een filmvertoning van The Public Image is Rotten. Nou, waar die over gaat, dat kunt u wel raden natuurlijk. Wij geven kaartjes weg. We geven 2 kaarten weg voor dat Grauzone Festival. En u kent het recept. Het enige wat u hoeft te doen is mailen bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Grauzone. Als u kans wil maken op een van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggeven. Ik geef heel eerlijk de 5e en de 10e mailer. De kaartjes. En wie dat zijn, dat hoort u rond 10:30. Nu snel over naar de muziek. Ik zei het net al, Steve Albini is tegenwoordig werkzaam in Shellac nadat hij in Big Black zat. En ook nog in The Rape Man. En ook nog producer is geweest van onder andere PJ Harvey en Nirvana en The Pixies. En White House. Wat dacht u daarvan? Jawel, Shellac zal optreden in Grauzone. Daarom nu van dat breekmakende eerste album at Action Park Shellac. De mailbox staat nu open en u kunt mailen

De kameraden zijn moe tot in hun botten. De kameraden hebben Geneva en een accordeon. Ze manillen, met de botten verzonken.

mijn smalle gaat. Niet in mijn abri, nee, in de vrije nacht. Ik wil dansen, nog met de laatste sterren. Kagega brengt salvo's en granaten. Daartussen, onverstoord door het gebulder, roept een koekoek. Hoe kan ik dansen? Hoe kan ik dansen in

Hoe kan ik dansen? Ja, laten we hopen dat Blixa Bargeld ook zo optreedt als hij in het paard in Den Haag staat. Dat zou heel erg leuk zijn. Laten we wel wezen, het is zonder de Einstürzende Neubauten dus, maar Blixa Bargeld zal daar solo optreden met tal van effectapparatuur en natuurlijk zijn onmiskenbare stem. De stem die u hoorde, en daarom vond ik het wel grappig om het even in het Nederlands te doen, in de loopgraaf. En dat kwam van het Einstürzende Neubauten album Lament. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we alles hebben en vertellen over het Grauzone Festival. Weliswaar midden in de nacht, maar een zeer graag geziene gast is de Bunker Terror Techno van Ancient Methods. Luister daar vooral nu even naar, terwijl u nog de kans heeft om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de twee kaarten die wij vanavond verloten. En het is nu tijd voor de Bunker Terror van Ancient Methods.

0: Zo, die was ook sneller afgelopen dan dat ik dacht. Oh, jammer is dat. We hebben het over Nick Void. Wat geweldig. Haar versie van Rocket USA natuurlijk. De track van Suicide. Geweldig. Nick Void. Ik hoop dat ze dat ook gaat doen op Groutzone. Want Nick Void van Factory Floor, die treedt daar ook op. Inderdaad, ik heb de hele lijst genoemd en die kunt u natuurlijk terugvinden op de Facebookpagina van Groutzone of anders natuurlijk op Groutzone site zelf. Ik hoop u daar aan te treffen 9 februari aanstaande. De mailbox die staat nog heel even open, dus u kunt nog even mailen. En om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggaven voor Groutzone 9 februari aanstaande in en rond het Paard in Den Haag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated hier bij de concertzender op deze natte avond. Deze koude avond. Dus blijft u lekker binnen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. En straks na 11 een hele stemmige, mooie X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar het verleden, begin jaren 80. Toen bracht Mark Stewart zijn LP uit Learning to Cope with Cowardice. En dat ding, dat wordt opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Unused Sound Records. En komt nu uit met een extra plaat erbij, The Lost Tapes. Nu nog even het origineel op de draaitafel. Dit zijn Mark Stewart en de Mafia hier bij X-Rated.

Zo, die stampt even lekker door, zeg. Ik was gisteren met mijn lief naar de film The House That Jack Built. Ik vond het een uitstekende film, alleen dacht ik op een gegeven moment van wat deze film ontbreekt, wat het ontbeert eigenlijk, is een hele goede soundtrack. En dat is juist wat ik zo ongelooflijk sterk vond van de film Eraserhead. De beroemde eerste film van David Lynch, althans de eerste die in cultkringen een beetje doorbrak. Eraserhead is nog steeds een van mijn meest favoriete films ooit. De originele soundtrack is werkelijk waanzinnig. En in 2001 kwam er een reissue op de markt. En daarop staat een Eraserhead dance mix. Die is gemaakt door David Lynch zelf en John Neff. En die hoorde u nu net. De Eraserhead dance mix. Dus alleen verkrijgbaar op de reissue van Eraserhead. En dan ook nog alleen op CD. Die destijds verscheen in 2001 op Absurda Records. Goed, en nu gaan we het wel eens eventjes wat rustiger aandoen met een nieuwe LP die fonkelnieuw verscheen op Moving Furniture Records. Onder Stroom heet die en dat zijn Frans de Waard, Peter Johan Nieland en Richard Youngs. Frans de Waard kennen we onder andere als Bee Queen en Kapotte Muziek. En Peter Johan Nieland onder andere van Distel en van Hadewig. Gedrieën samen met Richard Youngs maakten ze dus de LP Onder Stroom. Daarvan hoort u nu een track en die heet FPR _ en dan 5 en dan de Norn remix. Prachtig werk van dit drietal.

Waarlijk schitterend werk van Abbildung. En Abbildung die zit op Winterlight Records. En die hebben net dit fantastische nieuwe album uitgebracht. Het album heet At the Gates of Ulm. En van Abbildung hoorde u het schitterende Travelers of Eternal Spheres. Wat een label, dat Winterlight. Het gaat maar door met geweldige releases. Zo ook deze weer. Heerlijk, eens kijken of deze ook weer de eindlijst over 2019 gaat halen. Maar goed, dat is pas in december. En zover zijn we nog lang niet. Nee, sterker nog, we zijn 5 minuten te laat met de prijswinnaars voor Grauzone. Wel nu, ik heb heel eerlijk, zoals ik al zei, de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. En dat was niet moeilijk, want u wilde massaal naar Grauzone. Als dat synoniem staat aan de kaartverkoop, dan kan de organisator alleen maar in haar handjes knijpen. De 5e mailer, dat was High Schoolmeesters. High Schoolmeesters. De 10e mailer, dat was Jasper Frenken. Jasper Frenken. Hi, zowel als Jasper, gefeliciteerd namens Grauzone. En hartelijk dank aan Grauzone. En gefeliciteerd natuurlijk namens X-Rated, namens de concertzender, namens mijzelf. En ik hoop u daar zeker aan te treffen bij Grauzone. 9 februari aanstaande dus in en rond het paard in Den Haag. En we gaan weer eens een keer een beetje teruggrijpen naar de Witch House nu. Want Witch House is een genre wat nog steeds bestaat, maar een beetje sluimerend. Daarom heb ik maar weer eens gekozen voor een wat ouder werk van Mater Suspiria Vision. Een van mijn favorieten. Dit kwam van het album House of the Witches. Dit is The Ring. Mater Suspiria Vision.

Dat is er weer zo eentje waar we heel blij van mogen worden. Dat die opnieuw wordt uitgebracht. Mono Lake. En Mono Lake gaat dat album waar dit vanaf komt, Gravity, inderdaad weer opnieuw uitbrengen. Het is origineel verschenen in 2000. Het album dus Gravity. Je hoorde Mono Lake met Fragile. En ik zei het al, ik kom van rechtstreeks van Legazou gerend. En het was weer een heel fijn festival. Wat mij betreft was gisteren de beste dag, maar ik heb sowieso hele fijne dingen gezien. Ik noem bijvoorbeeld een Tashi Wada met Julia Holter. En vanmiddag Nick Kolkvoid en Clara Lewis. Maar gisteren was wel een topdag met in de Pieterskerk Gibrana Cervantes. En in de Jacobikerk het fantastische package rond Amul Bogar en Rafael Anton Irisarri. En Kevin Richard Martin en KMRU. Nou, met name dat eerste concert, dat heeft me werkelijk helemaal omvergeblazen. En met dat eerste bedoel ik dan van deze twee die ik noemde. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Wat was dat geweldig, waanzinnig. Helemaal omvergeblazen in die kerk. En zo hoort dat ook. Ik heb de beide heren mogen spreken achter de merch stand. En daar zag ik tot mijn grote vreugde dat de nieuwste LP die gisteren is uitgekomen, dat hij die bij zich had. En dat ligt nu op de draaitafel. Een heel mooie plaat in blauw vinyl. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Die heet Facetisms. Een rare titel. Moet ik niet eens heel goed weten hoe je het uitspreekt. Maar goed, zo doe ik het maar. Dit is Rafael Anton Irisarri met Control Your Soul's Desire.

0: erg fraai werk van Art Bit. Art Bit is Art Jansen. En Art Jansen maakt een serie albums met de titel Field Recordings. En dan een nummer daarachter. En we zijn inmiddels aanbeland bij Field Recordings 05. En dat heeft als ondertitel Bohemia. En Art brengt zijn cd's en dingen, LP's, nou cd is dit. CD en digitaal in eigen beheer uit. Heel erg fijn werk van Art Bit. En daarvoor hoort u het monsterachtige nieuwe album van Rafael Anton Irisarri.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-Ray tot middernacht. De band, ook al is het eigenlijk maar één man, Matt Johnson. En we hebben het over The, bestaat nog steeds. En heeft eigenlijk een soort wederopstanding gemaakt met het nieuwe album wat hij onlangs heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes voor de helemaal terug naar het begin. De allereerste single uit 1980. Geproduceerd door Gilbert en Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. En de eerste single, dat was Controversial Subject. Dat verscheen via 4AD. Hier in X-Rated is dit The.
2: Now I got him on Twitter.

gisteren in de Jacobikerk, toen ik bij dat merchtafeltje stond. Toen lag er ook het album van Abul Mogar, And We Are Passing Through Silently. En toen dacht ik, oh ja, die plaat, die gaan we vandaag weer draaien. Ook als, ja, als herinnering aan gisteren het geweldige concert wat Abul Mogar met Rafael Anton Irisarri maakte. Dit was Abul Mogar met Nick Nicely. En Abul Mogar maakte een remix van de track London South, origineel van Nick Nicely. Het verscheen allemaal in 2019 op Houndstooth. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we even gaan beuken. We zijn namelijk, vorige week is het er een klein beetje bij ingeschoten, maar ik wilde eigenlijk wel aandacht besteden aan het overlijden van Erik de Vries. Die is 2 weken geleden overleden en vorige week dus. Ja, helaas was daar niet echt ruimte voor in X-Rated. Vanavond wel. Ik wil even stilstaan bij de dood van Erik de Vries. Hij was de helft van het noise duo Winterkelte. En daarom heb ik gemeend een track van Winterkelte te draaien. Drum and Noise verscheen in 1999. Daarvan hoort nu Rebound Effect versus Sustainability, deel 1. Rust in vrede, Erik de Vries. Hier is Winterkelte.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astral Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest. En dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is Pillars of Night.

Helaas sinds 2023 al niet meer onder ons. Maar de stem en de muziek die leven voort. We hebben het over Mark Stewart. Vroeger van The Pop Group. En hij heeft inmiddels zijn nieuwste album kunnen uitbrengen. Al zij het postuum. The Fateful Symmetry. En die is via Mute Records te krijgen. U hoorde de track Blank Town. Rust in vrede. Mark Stewart. En wie ook in vrede moet rusten, helaas sinds deze week, is Robert Wilson. En hij is de regisseur en geograaf en weet ik wat allemaal, dirigent, medewerker van Philip Glass. Door de jaren heen de rechterhand van Philip Glass geweest. Zonder Robert Wilson was er geen Einstein on the Beach, bijvoorbeeld. Het is een man die heel veel heeft betekend voor Philip Glass en het Philip Glass Ensemble. En iedereen die Philip Glass volgt op sociale media weet hoe aangeslagen het ensemble is. Terecht ook. Dus rust in vrede, Robert Wilson. We draaien een stukje uit Einstein on the Beach. En dit haal ik van de promo die in 1978 is verschenen van de tracks Trial Prison. Rust in vrede, Robert Wilson.

Ja, schitterend werk van Wolfgang Richman. En Wolfgang Richman maakte de LP Wunderbar in 1978. Wel nu, de track die u net hoorde, Abendlicht, die is toegevoegd aan de verzamelaar die via Bureau B verschenen is, Silberland, volume 3. En dat is eigenlijk de ambient. Als ondertitel heeft hij The Ambient Side of Kosmische Muziek. Nou, dat is duidelijk te horen op die cd. Het zijn allemaal fantastische nummers tussen 1972 en 1986 uitgebracht. En Wolfgang Richman, die is al geruime tijd niet meer onder ons. Die is helaas het slachtoffer geworden van zinloos geweld op straat. U luistert naar X-Ray, dit op de Concertzender, waar we nog even een goede track draaien van het duo Mark Elsner en Kimi Record. En zij hebben een album uitgebracht en... dit is wat harder. Dat is een album... ik ben het even kwijt, zeg. Dat is niet... Oh ja, simpelweg één. Hoe kan ik dat nou kwijt zijn? In ieder geval, de track is L'Éphémère. L'Éphémère. Dit is het schitterende ambient werk van muzikant Mark Elsner en zangeres Kimi Record.

0: Erg fraai werk van Mark Elsner en Kimi Record. U hoorde L'Éphémère. Het staat op het album I. En dat had ik net verkeerd. Ik zei dat het 1 was, maar het is gewoon een I met een puntje erop. Het label, dat is Wandering Astray. Mark Elsner en Kimi Record.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Is inmiddels al anderhalve minuut aan de gang, bijna. Maar dat mag ik net niet drukken. Tot 11 uur nog X-ray en daarna... X-rated tot 11 uur en daarna X-ray. En nu gewoon een Nederlandstalige track in X-Rated. Ja, dat hoort u ook niet vaak. En wel uit 1981. Het zijn niet Corrie en de Rekels, maar de band Dier. En een 7-inch verscheen op het label Stichting Update Materials in 1981. En dat label was gevestigd in Laren, Noord-Holland. Dier is dit, met mensen praten.

de hoogste tijd dat we ze eventjes goed aandacht besteden aan deze dame. Ik heb het over Lisa Bella Donna. En die heeft zo tussen neus en lippen door toch eventjes meer dan 50 albums uitgebracht. Dat doet ze voor het grootste gedeelte bijna in eigen beheer. De Bandcamp die puilt uit van allerlei digitale albums. En de een is nog beter dan de ander. Ze doet het werkelijk geweldig. Ze is ook een alleen maar bezig met modulaire synthesizers. En heeft een The Big Moog staan. Sowieso doet ze heel veel met Moog synthesizers. En is ook verbonden aan het bedrijf Moog. Lisa Bella Donna, u hoorde Autopsy van het album Turning Point. Hierbij X-rated op de Concertzender. Waar we nog even verder gaan met diepe, diepe klanken, herfstige klanken, maar dan uit België. Dit is Inner Woud. En Inner Woud is het project van Pieter Jan van Asje. En hij weet zich vergezeld van Colin van Eekhout van Amenra. Inner Woud heeft een 12-inch uitgebracht op Consoling Sounds. En daar hoort u nu de A-kant van. Dat is Dron. Er is Inner Woud featuring Colin van Eekhout.

Ja, de briljante titel Der Tod ist ein treuer Kamerad. Ik hoor het nog zo uitgesproken worden door Arjen Grolleman. Dit was een van zijn lievelingstracks. En deze is dus een heuse X-rated klassieker. Le Testament du Lumière. En u hoorde het derde gedeelte uit Der Tod ist ein treuer Kamerad. Uit 2003 op Dark Vinyl. Het is overigens al eerder uitgegeven in 2002 in een hele kleine oplage op een CDR'tje. Nieuw materiaal nu van Proto U. En Proto U is Sasha Pouzan. En zij woont in Kiev. Het is, Kiev wordt natuurlijk behoorlijk onder vuur genomen de afgelopen tijd. En het is wat dat betreft heel dapper dat er nog een album van haar verschenen is. Het album Proto U, Sasha Pouzan. En zij maakte het album Dark Orbit voor Cryo Chamber. U hoort haar nu in Space Pulse.

0: Dit markeert helaas wel het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is meer. Een derde uur. En dat tot middernacht. Een heel uur lang. Colin Potter. En hij is sinds hele lange tijd al lid van Nurse with Wound. Maar in deze tijd was hij solo zichzelf dus. Colin Potter. Ik heb het over 1990. En u hoort tracks van het album Sea die hij in 1990 maakte. En 10 jaar later, in 2000, maakt hij het album And Then. En daar hoort u ook tracks van. Zometeen Colin Potter in een nieuwe X-Ray tot middernacht. En nou, X-Ray, dit heeft zich een beetje aangepast bij het weer. Het was lekker herfstig vanavond. Ik hoop dat de regen het laatste is wat ons pest. En de komende week wordt het gewoon weer lekker herfst. Oh nee, het wordt lekker zomer. Jazeker. Het wordt een lekker zomertje, dus volgende week hebben we een heerlijke zomerse X-Rated met hits en dijenkletsers. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. De playlist die staat op de site en u kunt deze uitzending direct na 11 weer terugluisteren. Dank voor het luisteren nogmaals en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: backs.
1: X-rated.

Oh, wat heerlijk. Oude helden. Absolute helden. Bandulu. En dit kwam van een 12-inch. Die verscheen in 1993 via het Infonet label. Dit was de track Phase In. En dan de zogenaamde Phase In version. Heerlijk, dat Bandulu. En wat mij betreft mogen ze ook gewoon weer eens gaan platen gaan maken en live op gaan treden. Want een van de hardste en diepste bassen die ik ooit heb gehoord was tijdens een optreden van Bandulu in Paradiso Amsterdam. Geweldig. Goed, zomergasten op tv en buiten en uit uw speakers is het compleet herfst. Dus we gaan los hier met X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet. En we gaan naar nieuw werk, namelijk pas 14 september op de markt van E-Talking. Uit Frankrijk, dit is Rise Up en het komt van de 12-inch The Cosmic Egg. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Helaas, er zit een einde aan. Wat mij betreft mag dit dus echt dubbel zo lang duren. Tegen de 20 minuten zeker. We hebben het over Vriel met een puntje ervoor. Vriel komt uit Duitsland, uit Hannover om precies te zijn. Het is Uli Hammann. Zijn nieuwste album heet Annie Mist en dat verscheen via het geweldige label Delzin. Heerlijk werk van Delzin, ja ook, maar ook van Vriel. En ik draai deze inmiddels zo vaak dat hij is binnengekomen in de potentiële eindlijst over 2023. Ik ben benieuwd of dat ook gaat lukken voor de nieuwste van Thomas Veelman. 8 september gaat hij verschijnen. We hebben hier bij X-Rated eigenlijk een soort van primeurtje. Want ik heb gewoon een track. Ik heb eigenlijk het hele album, maar ik draai één track van de nieuwste van Thomas Veelman. Umdrehen heet hij en u hoort nu Gelbe Kurve, de nieuwste van Thomas Veelman, die we nog kennen uit Palais Schaumburg en The Orb samen met Alex Patterson. De nieuwste dus van Thomas Veelman.

Ja, daar ben ik bijna even stil van. Een prachtige track van Uziek. Oftewel muziek, moet ik eigenlijk zeggen. Het is Mike Paradinas, die ook al heel lang onder ons is en muziek maakt. Vroeger op labels als R&S Records. Tegenwoordig zit hij op het label Belmat. Dit was het album 1977. Het is weliswaar in 2023 uitgegeven, maar het heet echt 1977. Je hoorde het prachtige kleinootje Belt en Carpet van muziek. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nog één keer doen hoor. Ja, het moet gewoon. De nieuwste van Caterina Barbieri zit er nu in de speler. Miltafu heet het nieuwste album. En zo heet ook deze track van Caterina Barbieri.

ja, dit album staat nog steeds bij mij op eenzame hoogte. En helaas is het maar bij één album gebleven. Althans onder dit alter ego. Ik heb het over Coma Virus. En Coma Virus, dat is Paul Haslinger. En Paul Haslinger heeft ooit deel uitgemaakt van Tangerine Dream. En hij sloeg met deze, namelijk het album Hidden, een hele zware dark ambient kant op. Heerlijk uitgebracht op het label van SPK, Graham Revell, het Side Effects label, waar onder andere ook Nocturnal Emissions aan meedeed. Het Side Effects label uit 1996 was dit allemaal weer Hidden. En u hoorde Arcana Mundi dus van Coma Virus hierbij X-rated op de concertzender. En ik heb inmiddels uitgebreid contact met de Hybrids uit België. En zij gaan mij een behoorlijk pakketje cd's opsturen. Dat is heel erg fijn, want ze luisteren ook naar dit programma en dat is leuk. Ze hebben onlangs, een paar weken geleden, heb ik ook een exclusieve track van hen gedraaid. En dat was voor mij nu ook genoeg reden om nog een keer de Hybrids op in de speler te stoppen. Een album uit 2010. Het album Urban Rhythms, Urban Rituals. Uit België zijn dit de Hybrids met Sleepers.

Ja, dat kan natuurlijk alleen maar Psychic TV zijn, bestaande uit Genesis, P. Orridge, Alex Ferguson en Peter Christofferson.

0: Dat kwam van het allereerste album van Psychic TV, Force the Hand of Chance. En daarna werd het helemaal een supergroep met Dreams Less Sweet natuurlijk. Maar dit album uit 1982, dat kwam er duidelijk heel goed in. Force the Hand of Chance, verschenen op Some Bizarre. Just Drifting, schitterende X-rated klassieker. En terecht, natuurlijk geschreven voor zijn dochtertje van Genesis B. Orridge, Caress Psychic TV. En daarvoor, rechtstreeks uit Wales, hoorde u Shin Woo Koon met Thermohaline Stratification. Althans, een gedeelte daarvan, want dat nieuwe album van hem, dat zijn allemaal composities van 20 minuten. En dat nieuwe album, dat heet Stratigraphy. En Stratigraphy is verschenen op zijn eigen Manky Music. En daarvoor hoorde u dus nieuwe klanken van Phonogramma met het nieuwste album The Void on a Distant Sun. Een en ander markeert helaas wel het einde van deze X-Rated, maar geen nood. Er is nog veel meer moois en dat is zometeen X-Ray tot 12 uur. U hoort een oude gediente van de minimal music. We hebben eigenlijk het gouden drietal Philip Glass, Steve Reich en Terry Riley. Wel nu, de laatste Terry Riley. Daar heb ik van gemeend een goed stuk op te nemen uit 2012... Het heet Aleph en er hoort het tweede gedeelte. Het is Terry Riley die heel lekker losgaat op de Cork Triton Studio 88 Synthesizer. Een en ander verscheen op het label Tzadik in de series Radical Jewish Culture. Terry Riley dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u zomergasten liet voor wat het was en ging voor de herfstklanken in X-Rated. Geniet van de komende week. Wellicht komen er nog 2 dagen zomer aan. Daarna stort het toch weer in. En dan zijn we weer terug bij volgende week. X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Bedankt ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, want er is hier nog veel meer moois te beleven. Dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Ja, zo'n plaat waarvan tenminste ik kan horen wie wat doet. Ik weet niet of dat bij u het geval is, maar bij mij in ieder geval wel. Het fantastische samenwerkingsproject tussen Pete Nemlock en Robert Görl. En Robert Görl kennen we natuurlijk van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft die hij had met wijlen Gabi Delgado Lopez. Pete Nemlock en Robert Görl als Electro. En dat is op twee albums. Twee Electro-albums zijn er verschenen. En de eerste was in 1996. Dit is van Was van Electro. De 12 inch die daarvan getrokken is. Perfect Body, deel 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Heel veel moois in X-Rated. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We hebben er weer een gezellige, volle studio. Jongens, laat je horen. Het drie vrienden zijn hier op bezoek en die hebben weer een plaat meegenomen waarvan zij vinden dat die best wel X-rated waardig is. Dat komt allemaal zometeen aan bod. Maar eerst een nieuw werk, zo nieuw dat het nog moet verschijnen, van Boston 168. We stampen eventjes goed door met Boston 168 en Gigantia. Dat gaat om een 12 inch verschijnen op het label Beat Pitch, het label van Alan Ellion. 1 september is de release datum. Dit is Boston 168. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede.

Ja, ik roep regelmatig in een jaar, dit is deze week de plaat van het jaar, maar dit is toch deze week de single van het jaar. Hodes hebben we het over met de Into Dust EP. En de Into Dust EP van Hodes, dit verscheen op Mental Modern. De 12-inch Into Dust en u hoorde de track Nothing Has Changed. Wel nu, we hoorden net aan het begin van de show, we hebben weer, of ik heb hier weer drie goede vrienden die aan zijn geschoven. En ik heb ze gevraagd om alle drie een plaat mee te nemen waarvan ze het idee hebben dat die zeker X-rated waardig is. Ik heb ze alle drie gehoord en ik kan u vertellen, ze zijn alle drie X-rated waardig. En daarom beginnen we nu. De eerste, die komt van goede vriend Sietz Tjarda, Visiona. En Visiona, dat komt uit Chili en is woonachtig in Polen op het moment. Visiona, bekend van zijn werk dat hij gedaan heeft met Doppler Effect. Denk aan bijvoorbeeld Die Reizen. Dit is de track Claro Scuro van het gelijknamige album wat verscheen via Frigio en Circadian Edition in 2022. Sietz Tjarda met zijn bijdrage. Dit is Visiona.

Brecon. Brecon hoorde u met Contort. En dat komt te staan op de Grow EP. Want inderdaad ook nog niet uit. 18 augustus gaat het verschijnen op het label With Bells. En Brecon heeft al als support opgetreden met mensen als Tom York, Fortet, Max Cooper en Caitlin Aurelia Smith. Brecon, prachtig. Contort. En dat komt te staan op de Grow EP, zoals ik al zei. Het komt uit Bristol. We zijn toe aan de tweede track van een goede vriend. En dat is dit keer Martijn Venekatten. Hij heeft meegenomen een LP van Io Mac. En Io Mac die heeft onlangs nog een track uitgebracht met Saint Abdullah. Dit is echter Io Mac van een LP uit 2016. Io Mac is Ian McDonald. Dit hoort nu Toward an Entity of Oneness. Het staat op Bedouin Tracks. En waarom? Omdat het uit is gebracht op het Bedouin label. Sowieso een schitterend label. Martijn Venekatten met Io Mac. Oh, dat gaat even mis. En daar gaat hij weer goed.

0: En dat was inderdaad Dead Man's Hill met Dark Depths of the Sea. Verschenen in 2007 via Old Europa Café. En daarvoor rechtstreeks vanaf de kust van Wales hoorde u Shin U Koon met Atmospheric Stratification Part 1. En dat staat op het album Stratigraphy, verschenen via zijn eigen Mankey Music. In eigen beheer uitgegeven, 100 stuks zijn ervan. En wellicht, als ze er nog zijn, dan is hij ook nog eens een keer getekend door de man zelf. We hebben het over Ben Powell. Hij is Shin U Koon uit Wales. En daarvoor de prachtige track van Popol Vuh, Die Nacht der Himmel. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat wordt een hele spetterende Sinti X-Ray van Majeur. En Majeur is Anthony Patera en hij is een lid uit het duo Zombie. U hoort drie tracks van het album Time Span, zoals dat verscheen in 2009. En aanvullend drie tracks van het album Termination Shock uit 2015. Sleep is overrated en pest de buren eens goed. Zet die knop op 10 bij X-Ray met Majeur. Zo meteen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank ook voornamelijk mijn gasten van vanavond met hun voortreffelijke platen. Martijn Veenekatte, Lex Post en Siet Stjarda voor hun bijdrages. Jullie hebben weer heerlijke platen meegenomen. En de volgende keer gaan we dat natuurlijk weer doen. Toch?
1: Absoluut.
0: Mooi zo. Hartelijk dank, heren. En ook hartelijk dank nogmaals thuis voor het luisteren. De playlist die staat compleet op de site op de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. En wat mij betreft, maak er een mooie week van. De herfst is aangetreden. Ga wellicht gewoon alvast een kerstboom kopen. Want de zomer die is definitief voorbij. En de herfst die zit volgende week natuurlijk weer kracht bijgezet in X-Rated op de zondagavond. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

Max. X-rated.

Pete Lazenby. En Wave Speech. Origineel verschenen in 1994. Deze versie werd echter een jaar uitgebracht in 1995, dus via het label Round and Round. Pete Lazenby. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Zo, die komt er lekker in. Fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En 2 weken terug draaide ik al een track van CJ van Door March, de Ambient Remixes. Nou, daar gaan we er nog eentje bovenop gooien. Door March in de Mar Corporation Remix. En die is onlangs verschenen. Prachtig werk van CJ. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ke. En dat is een duo uit Berlijn. Heerlijk. Bokeh. En u hoorde Embrace Aging into Blue. En dan de DYL remix. Het staat op de Lance's Dances EP. En die gaat 4 februari verschijnen. Heerlijk werk van Bokeh hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu niet in plaats van de Duits-Amerikaanse vriendschap een Turks-Wit-Russische vriendschap gaan doen. Jawel, één lid die komt afkomstig uit Turkije. De ander uit Belarus, oftewel Wit-Rusland. Ik heb het over God is God. Een ander duo dus. En dat gaat verschijnen op het Hamburgse label Bureau B. Of Bureau B. Zometeen hierna de nieuwste nog van Kreitler. Maar nu eerst God is God. U hoort de song part 1. En dat gaat verschijnen op het album Metamorphosis van de voornoemde God is God. Dat verschijnt 18 februari.

Het klinkt altijd zo lekker, hè? Het geluid van Kreidler. Het nieuwe album gaat Spells and Daubs heten. Of nee, gaat niet. Dat heet zo. Ook verschenen op Bureau B. Het nieuwste album is inmiddels uit. U hoorde Reverie van Kreidler. Hierbij X-rated op de Concertzender. Met nu werk van Koloa. En Koloa, dat is een album wat... Koloa's album is vorig jaar al verschenen. Millennium Sun. En die was zelfs opgenomen in de eindlijst van collega-vriend Roel Jansen van Space Exposure. Ik vond hem ook hartstikke goed, maar bij mij heeft hij de eindlijst niet gehaald. En één track daarvan, die is wel, ja, die is fantastisch. Dat is Data Diver. En die vindt u op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Dat geweldige cd'tje wat bijgevoegd zit bij de Gonzo Circus. Heel erg fraai werk van Koloa.

Zo, die zit. The Frag. En dat is het project van Jeff Dodson. Jeff Dodson, pardon, The Frag met Glass Ship hoorde u. Het gaat op 4 februari uitkomen op de LP Float LP. En 4 februari is het album en de single. 4 februari de single Glass Ship. En het album verschijnt 22 februari. En dat gaat gebeuren op het label Heeman. U kent dat nog wel. Dat sublabel van Ant Zen. Prachtig werk van D-Frag hier bij X-Rated op de Concertzender. En wat al een geruime tijd uit is, maar nog nooit X-Rated heeft weten te halen, tot mijn grote verbazing en schaamte, is het album van Transcendence Orchestra. En dat zijn Daniel Bean van Bleep 93 en Anthony Child van Surgeon samen, de Transcendence Orchestra. En je hoort de track Having My Head Is Felt. Er staat op het schitterende album All Skies Have Sounded, wat verscheen via Editions Mago. Ruim baan nu voor de Transcendence Orchestra.

0: Spector met het prachtige en machtige Mantra Voluntatis. Het staat op het gelijknamige album wat in 2006 verscheen via Hauruck SPQR Spector, oftewel de frontman van Ein Sof. En die luidde helaas alweer het einde in van deze X-Rated op deze zondagavond. En daarvoor kon je luisteren naar onze onvolprezen Hessel Veldman. Wat heeft die een geweldig album op de markt gebracht? Verslavend, koud, kil, rauw, ruw. Je hoort IJmuiden en je hoort de piervrees. Dat was de track die je hoorde van zijn album IJmuiden. En dat verscheen via Winter Light Records. Hessel Veldman die heeft echt een prachtig album uitgebracht. En daarvoor... En dat album moeten we nog meer induiken, want dat moet nog uitkomen van Lynn Iswin. Nou, piervrees, die moet u echt hebben morgen, want dan raast storm Corrie over ons heen. En dan moet u niet op een pier staan. Ik zou er althans niet gaan staan. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u de schitterende geluiden van CJ Mind en Man UFO. Dat komt rechtstreeks uit Rusland. Het zijn de heren Alexander Harshenko en Andrei Lobatsevich. En het staat op het album Source. En CJ Mind en Man UFO hebben nog Experiment aan hun naam toegevoegd. U hoort 5 tracks van dat schitterende album. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week ijs, weder, storm en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf bij de Concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven bij dit station. Wat niet doet aan luistercijfers, die boeien niet. De muziek, die boeit. Hier werken alleen maar muziekfreaks. En zo hoort dat, want het gaat om de muziek. En niet hoe populair het is. Hoe mooi het is. Daar gaat het om. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik van boven en beneden en links en rechts en overal heb ontvangen. Hier is X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Almachtig, wat een track. Van die tracks die je helemaal meezuigen. Van die beats, die hypnotiserende beats. Dat kan echt alleen maar van Exquisite Corpse komen. Of Psychic Warriors of Gaia. Nou, beide is waar, want Exquisite Corpse bestonden uit Robert Heijnen. En hij was van de Psychic Warriors of Gaia. Bijgestaan door de inmiddels niet meer onder ons zijnde Debbie Jones. En Exquisite Corpse maakte deze track Inner Rhythm in de Lower World Mix in 1993 verschenen op het Belgische KK Records. Exquisite Corpse, Robert Heijnen. Later heeft eigenlijk Exquisite Corpse onder een iets andere naam weer een wederopstanding weten door te maken. En dat was ook weer geweldig. Deze was dus, zoals gezegd, uit 1993. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond hoort u hier op de Concertzender de meest geweldige muzikale klanken die u eigenlijk nergens anders op de radio hoort. Na 11 is het de beurt aan X-Ray. En daarin eigenlijk aandacht voor drie verschillende artiesten, namelijk Alio Die, Mac Mavis en Robert Rich met Brian Lustmort. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we naar fonkelnieuw werk, namelijk nog te verschijnen op 26 juni aanstaande van Dave Mack. Het album Berliner Seite gaat verschijnen op Diffuse Reality. U hoort nu Berliner Seite Part 1. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, techno-pionier Jeff Mills himself is weer terug. En nadat hij heel veel uitstapjes heeft gemaakt richting de ja, een beetje jazz-achtige house, is hij weer helemaal terug naar het geluid waar hij goed in is. En dat is namelijk gewoon heerlijke techno. En ook niet beuken, maar gewoon lekker ingehouden Jeff Mills. Zoals de track Orbiting the Star. En dat komt te staan op de Trip to Vega. En dat zal ook voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 19 juni. Een en ander zal verschijnen via zijn eigen label Axis. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Het is warm hier in de studio. Is het nog steeds zo'n dikke 29 graden. Rol de boksen naar buiten en opvoeden die buren met nog veel meer moois. Zoals nu lekkere electro van The Lone Aquanaut. De 12-inch Age of Aquarius is verschenen via Synaptic Cliffs. Hier is The Lone Aquanaut. Met inderdaad de titeltrack Age of Aquarius.

zongen ze frivole klanken van A Certain Frank. En A Certain Frank, dat was het duo bestaande uit Frank Venstermacher en Koert Daalke. Frank Venstermacher, die kan u wellicht herkennen. Of kennen bedoel ik eigenlijk meer van de band Veel Farben. In dezelfde band zat ook Koert Daalke, maar is ook Pyrolator of de Purolator, zo u wil. Beide hadden ze ook zitting in Der Plan. En Der Plan had weer een label en dat was Atatak. En die bracht in 2001 het album Nothing uit. En daar staat de track Peace Again op. A Certain Frank met Peace Again. Nu is dit album Nothing weer opnieuw uitgegeven door Bureau B. Ja, daar is dat geweldige label weer. Dus als u het album in 2001 niet heeft weten te bemachtigen, hij is weer leverbaar op Bureau B. A Certain Frank met Nothing. En we gaan het wat rustiger aan doen. We gaan de ambient induiken. En we gaan in het werk zitten van Art Bit, oftewel Art Jansen en Radboud Mens. Ze zijn beiden erg actief. Vooral Art Bit, want die heeft op hetzelfde moment eigenlijk twee albums uitgebracht. De ander, die u zo meteen een track van gaat horen, dat is het zevende gedeelte uit de reeks Field Recordings. En dat is het album Iceland. Maar samen, Art Bit en Radboud Mens, hebben net het album Mara Sielen uitgebracht. En daarvan hoort u nu de track Costaria. En overigens, dit duo zal morgen, tweede Pinksterdag, optreden in De Pletterij. Op de 9e editie van De Keuken in De Pletterij. En behalve Radboud Mens en Art Bit zal daar ook worden opgetreden door Senio. En hij is Peter Huizinga. En Yi Jung Wi, en deze dame uit Seoul, die heb ik gisteren gezien op het Crude Transmission Noise Festival in Leiden. Allemaal zeer de moeite waard. Dus morgen in De Pletterij. Art Bit en Radboud Mens. En hier zijn ze in deze track. Cos Rea.

0: Het prachtige werk van Current 93 met een gastoptreden van Nick Cave in de track All the Pretty Little Horses van het gelijknamige album uit 1996. En dit prachtige kleinootje van 2 minuten en 34 seconden draaide ik voor mijn lieve vriendin Anita, die over precies 1 uur en 2,5 minuut jarig is. Om 12 uur wordt zij jarig. Anita, deze was voor jou. Current 93 met Nick Cave, All the Pretty Little Horses. En daarvoor hoorde u Kevin Tompkins met zijn indrukwekkende project Insomnia, waar ik nu al besloten heb dat hij echt best wel hoog in de eindlijst gaat eindigen. Zometeen is er derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur middernacht. En daarin hoort u 3 verschillende artiesten die toch het een en ander met elkaar te maken hebben en een beetje naadloos in elkaar overgaan. Van mooie, diepe, ja, zeg maar, een beetje tribal ambient naar het wat donkerder werk. Allereerst hoort u Alio Die en u hoort 2 tracks van het album Il Tempo. Magica di Saturnia in Pavonia. Daarna hoort u 3 tracks van Mac Mavis van het album Report from the Lake. En we eindigen met 2 tracks van het indrukwekkende werkstuk Stalker van Robert Rich en Brian Lustmort. Oftewel Brian Williams Lustmort. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En IJs en Vader en Extinction Rebellion dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Als we de studio kunnen bereiken, dan is het er een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Deze uitzending kunt u direct weer terugluisteren. Direct na 11. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Een site die overigens veel meer te bieden heeft, want deze concertzender staat veel, veel, veel meer moois. Dus houd u niet bij X-Rated, maar ontdek nog veel meer moois op deze prachtzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en heb een mooie tweede Pinksterdag. En op die mooie tweede Pinksterdag kunt u deze uitzending weer opnieuw luisteren. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Action.

Het gaat maar door, dames en heren, jongens en meisjes. Het gaat maar door. Weer werd de muziekwereld geschokt door het overlijden van een belangrijke muzikant. We hebben het nu over Andy Fletcher, Andrew Fletcher. Zeg maar de wat stille man van Depeche Mode. De liedjes die werden geschreven door Martin Al Gore en vroeger door Vince Clarke. En het werd gezongen door Dave Gahan. Maar stiekem deed Andy Fletcher gewoon ontzettend veel aan de muziek. En die muziek die mag er zijn van Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down. Nou, dat gaat helaas wel gebeuren, want we voelen er ons allemaal nogal down onder. Rust in vrede. Andrew Fletcher. Depeche Mode. Ik ben trouwens erg benieuwd wat Depeche Mode gaat doen. Want eigenlijk, ja, Andrew Fletcher was zelf een man die zei van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik doe in Depeche Mode. Maar daar deed hij zichzelf natuurlijk ernstig tekort mee. En hij bedoelde het waarschijnlijk ook lollig, want hij wist wel degelijk dat hij veel deed. Gaat Depeche Mode door? We zullen het in de toekomst weten. Depeche Mode, rust in vrede, Andrew Fletcher. Aan het begin van een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Met een special rond Nîmes, oftewel Giuseppe Verticchio. Maar dat straks om 11 uur. Eerst gaan we even flink aan de acid met Gimeno. En dat is Alex Gimeno. Acid met een apenstaartje aan het begin. En dat komt op het nieuwe album Movement. Dat gaat verschijnen op 27 juni aanstaande. Dit is Gimeno.

Zo, Robonob. En Robonob, dat is een duo, een dame en een heer uit Bulgarije. Sofia komen ze. Robonob met Gyration. En dat staat op het nieuwe album In From The Storm. En dat staat op Macro Records. En dat is een label dat in handen is van Stefan Goldman. En die doet trouwens ook mee als producer aan dit album van Robonob. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog even flink doorbeuken. Veiligheidsriemen vast, want uit Duitsland is hier Ralf Gatzer als Gamlas Katten. We doen een rondje audiofop met zometeen Axiom uit België. Heerlijke electro, maar eerst even de beukende acid techno van Gamlas Katten. Van het album Voltage is dit Transmission 3.

Axiom met het geweldige, althans getitelde album Field Guide to Alien Planets and Other Disco Balls. Zo, Superfluid hoorde u van Axiom. Het Belgisch duo bestaande uit Cédric Fermont en Olivier Moreau. Axiom hier bij X-Rated. En waar we het even wat rustiger aan gaan doen en een beetje in de Sinti gaan zitten. De beuk gaat er even uit, maar het ritme blijft er nog een klein beetje in. Want er komt een nieuw album binnenkort van CJ. CJ, dat is de Nederlandse, of liever gezegd zelfs de Amsterdamse synthesist Christian Jansen. En die bracht in 2016 een album getiteld Backslider uit. Wel nu, daar komt nu het logische vervolg op. Maar liefst 6 jaar later komt Backslider 2 uit. En X-Rated zal X-Rated niet zijn als wij de primeur hadden van dit album. En dat gaat dus nu gebeuren. Het is Backslider 1 was de delen, waren de delen Backslider 1 tot en met 6. En dit behelst de delen 7 tot en met 11. We hebben nu de primeur dus van het nieuwe album van CJ. Lekker Sinti-werk in Backslider Part 8.

Wat een schitterende track. Hercules and Love Affair. Nooit gedacht dat ik dat nog eens in X-Rated zou kunnen draaien. Maar dan featuring Anoni, oftewel Anthony van Anthony and the Johnsons.

deze Hercules and Love Affair track was niet zomaar een track featuring Anoni. Het is ook nog eens een keer een Justin K. Broderick remix. U weet wel, de man van Godflesh, Jezu en andere mooie dingen. Poisonous Storytelling. Dat is op een digitale single uitgebracht tot op heden. En er komt een album aan van Hercules and Love Affair. Dat gebeurt op 17 juni aanstaande via het befaamde Skint label. Het album gaat heten In Amber. En voor Hercules and Love Affair kon u luisteren naar Void Stasis. Liquid Fire van het album Ruins. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber.

Helaas markeert dat het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer moois te beleven. Namelijk zometeen in X-Ray een special rond de Italiaanse artiest Nim, oftewel Giuseppe Verticchio. U hoort twee tracks van het album The Unkept Secrets uit 2008. Eén track van Travel Diary uit 2009. Eenmaal van de Kroentep Archives in 2011. Eenmaal Beyond the Crying Era. En dat is de unreleased track die 3 jaar geleden verscheen op het album op Winter Light. En we eindigen met het nieuwe album. 2 tracks van Iron and Ice. Net verschenen in dit jaar. Zometeen dus veel meer moois bij de Concertzender hier te beleven. En om 12 uur is het tijd voor een nieuwe Dr. Klangendom. Ik wens u allen een hele mooie avond verder. Sleep is overrated. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Volgende week vanaf 9 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts en boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed! Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

aus Deutschland, het duo The Bloom of Gutter. En ze noemen zich eigenlijk ook The B.O.G., oftewel The Bug. The Bug dus, hè? Dus niet The Bug. The Bug, The Bloom of Gutter, samen met U-Matic X. En u hoorde The World of Illusory Desires. Er staat op de 12-inch The Patterns of Force. Via Hardhouse verschenen in 1995. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Tot 11 uur vanavond is hier X-Rated. En daarna X-Ray tot 12 uur. En zometeen duiken wij voor de tweede keer, sinds 6 oktober, 3 weken geleden deden we het ook, in het Le Guess Who Festival. Het festival wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 10 november aanstaande. Maar daarover zo meer. Eerst moet ik even iets rechtzetten van vorige week. Want vorige week vertelde ik u dat er een nieuw album van Scan 7 aankomt. Wel nu, dat is helemaal niet waar. Ik werd er ook op gewezen door luisteraar Dennis. Waarvoor dank, Dennis. Het is gewoon een heruitgave uit 1996. En de heruitgave die wordt uitgebracht op 29 november aanstaande op Tresor. En om het foutje even terecht te zetten, draaien we gewoon lekker nog een track. Hier is Scan 7 uit Detroit. Ook wederom uitgebracht dus op Tresor Records. Het staat op het album Dark Territory. De track die heet gewoon 7. Hier is Scan 7. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Kunt u nog beuken? Beuk dan mee met het nieuwe album van Vexillary. En dat heet, dat album gaat heten Horror Redubs. En dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. 6 december aanstaande gaat dat verschijnen. En wij draaiden vast een heerlijke track, namelijk A New Body in de Nightcrawler remix. Vexillary hier bij X-Rated op de Concertzender. En het komende ruime half uur is voor het Le Guess Who Festival. Inderdaad, raad eens wie. Wie staan er allemaal? Het tweede gedeelte, het eerste gedeelte kon u horen op 6 oktober, jongstleden, 3 weken geleden. Dit is het tweede gedeelte, dus ik hoef u over het festival eigenlijk niets meer te vertellen. Dus dat laten we de muziek doen, zoals Clara Lewis en Nick Kolk Void. Zij komen optreden en daar zijn we blij mee. Dat getuigt ook hun laatste album Full On, dat in 23 verscheen. Dit is Travel With A Friend. Tot 10 uur is dit het Le Guess Who Festival. Hier zijn Clara Lewis en Nick Kolk Void.

I'm gonna go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm gonna go to the bathroom.

I'm gonna go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

Wat een fantastische creepy track is dit van DNA. En DNA And, dat is een collectief uit Oslo, Noorwegen. Het zijn allerlei professionele muzikanten. En het bijzondere is dat ze allemaal, en er zijn er een stuk of 10 of zo, allemaal lijden aan het Down-syndroom. Of lijden. Ze hebben in ieder geval het Down-syndroom. Dat is op zich best bijzonder. Een heel toneel vol met mensen met het Down-syndroom. En de bandnaam, ik vertaal het eigenlijk als DNA. En als in... Ja, we hebben een DNA-verschil, een chromosoom te veel. Dus, wat maakt het uit? En dat staat op het gelijknamige album. En daarvan hoort u Oh Yeah Baby. En dat stamt alweer uit 2019. En zij spelen op de donderdag op het Legesshoe Festival. Dus wat let u, daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Het Legesshoe Festival, de donderdag. De rest is helaas uitverkocht en dat geldt dus ook voor de dag dat Bela komt. We gaan van Noorwegen naar Zuid-Korea. En er komt meer uit Zuid-Korea dan alleen maar K-pop. Wat dacht u van Bela? En Bela weet zich vergezeld van Theresa Baumgartner voor de visuals. Met haar bijzondere optreden. Dit is een track van het album Noise and Cry. Hier is Bela met The Sage.

iets wat vervreemdende klanken van Tashi Wada. En Tashi Wada, dat is de zoon van Yoshi Wada. Zijn vader is onlangs overleden. En als duo hebben ze ook wel opgetreden op het Legacy Festival. Nou, vader, dat lukt niet meer. Maar zoon, dat lukt nog wel. Tashi Wada geeft een soloconcert op Legacy. U hoorde een track van het album What Is Not Strange. En de track die u hoorde was Under the Earth. Vreemdende klanken van Tashi Wada. En Tashi Wada, dat is de zoon van Yoshi Wada. Zijn vader is onlangs overleden. En als duo hebben ze ook wel opgetreden op het Legacy Festival. Nou, vader, dat lukt niet meer. Maar zoon, dat lukt nog wel. Tashi Wada geeft een soloconcert op Legacy. U hoorde een track van het album.

U hoorde inderdaad Of The Wand And The Moon met het hele fijne nummer My Devotion Will Never Fade. Deze versie haalde ik van de verzamelaar Looking For Europe, de Neo Folk Compendium. Eigenlijk een vierdubbel album waar je eigenlijk iedere track van kan draaien. Wat een fantastische compilatie is dat. In 2005 verschenen via Auerbach Toonträger Of The Wand And The Moon aan het einde van deze X-Rated.

En daarvoor kunnen we luisteren naar Brotherhood of Sleep, het nieuwste project van Bart Pieten. En hij is ook onder andere Dead Man's Hill, maar zijn nieuwste project heet dus Brotherhood of Sleep. Nieuw verschenen op het fantastische Winterlight label, het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. En u hoorde van Brotherhood of Sleep de track Infinity. En daarvoor speciaal voor Phil Lesh, deze week overleden. De track die hij maakte, of het album dat hij maakte met Ned Lagan, Sea Stones. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray met één hele lange track, namelijk BV Dub. BV Dub, oftewel Brock Van Way. BV Dub met Asleep in Ultramarine. En dat verscheen eigenlijk ook op de drempel tussen 23 en 24 via het Phonodrome label. En dat is weer een zusterlabel van Dronarium. U hoort BV Dub, een fantastische track, Asleep in Ultramarine, in bijna zijn volledigheid in X-Ray, zometeen tot middernacht. Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor de reacties die ik mocht ontvangen en natuurlijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Een ijsweder, herfst en vallende blaadjes dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11, gevolgd door een mooie X-Ray tot middernacht. En volgende week hebben we ook de 250ste Space Exposure. Gaan we een feestje bouwen hier in de studio. Wat mij betreft, heb een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Rated.

Een lekkere asset die je eigenlijk helemaal niet uit deze hoek verwacht. James Plotkin, en hem kennen we destijds van OLD, oftewel de metal band Old Lady Drivers, en Mick Harris, en hem kennen we als een van de oprichters van Napalm Death, en tegenwoordig lekker nog actief als Scorn. En samen zijn zij Hygiene. En in 1994 maakten ze deze heerlijke acid knaller. R.O.R.L. Er zijn twee titels met dezelfde, twee tracks met dezelfde titel. En ik draaide de tweede track. Hygiene. Het verscheen in 1994 dus via een 12-inch verschenen op Zeitgeist. Hygiene aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Want tot 11 uur is het weer de hoogste tijd voor de klanken die ertoe doen. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit gaat nog komen, namelijk pas op 25 februari. Dit is Pascal Hetzel. Zijn album heet ASLM. En dit is de track RBBMMN. En het gaat verschijnen via Arkham Audio. Fijn, nogmaals dat u erbij bent. Een hele goede avond. Dit is X-Rated. Dit is Pascal Hetzel.

Zo, de You jongens. Wat een fantastische track, werkelijk. Frank Figrou. En we hebben al eerder een track van dit nieuwe album gedraaid. En toen had ik gezegd dat het dan nog in 2021 zou uitkomen. Wel nu, er was wat vertraging opgelopen. 7 januari is die uiteindelijk uitgebracht. Het album A-Total van Frank Figrou, of A-Total, hoe je het maar wil zeggen, verschenen via Aesthetical. En op 7 januari verschenen via CD en digitaal. En het vinyl, dat heeft een behoorlijke vertraging opgelopen. Dat verschijnt 25 februari. Frank Figrou hier bij X-Rated op de Concertzender. En onlangs is er ook een nieuw album verschenen van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dat was nog eind vorig jaar. Nur noch einer. En die is natuurlijk postuum gemaakt na het overlijden van Gabi Delgado Lopez. En het vreemde is, of het, ja, hoe je het ook wil interpreteren, maar de hoes van het album, daar zie je Robert Görel in een soort graftombe liggen met Gabi Delgado daarboven hangend. Terwijl het precies andersom is natuurlijk. En hulde aan Robert Görel, want hij heeft het originele DAF-geluid goed weten te behouden. Het zijn ook oudere outtakes, zeg maar, die ze nu, die Robert Görel althans, gemaakt heeft om er een DAF-album van te maken. Met natuurlijk zijn eigen vocalen. Zoals in Loslassen. Loslassen.

Lass das Katzenbullen lassen.

Heerlijk. Vorige week verschenen Local Suicide samen met Skeel Sis. Het album You Are... Of het althans een album. Het is de You Are Mine EP. En er staan, even kijken, toch al gauw zo'n 5 tracks op. Nou, dat is toch wel aardig, nietwaar? Local Suicide, Built to Fail, hoorde u. En wat ook goed nieuws is voor iedereen die van een beetje electro houdt en een beetje ambient houdt. Het album van Doppler Effect wordt opnieuw uitgebracht. En dan heb ik het over Calabi, jouw space. En dat verscheen origineel in 2007 via Reflex Records. En het wordt dit jaar uitgebracht door We Me Records. Hyper Elliptic Surfaces hoort u nu. Dit is het echt. Wow. Het was destijds, stond het in mijn album eindlijst. En zo terecht, Calabi, Yo Space van Doppler Effect.

In het kader van 30 jaar Trezor Records en Trezor Club, in ieder geval Records, maakte Udo Hanten, oftewel TV Victor, een aantal EP's. En dit is daar de derde van. De serie die heet GRV, GRV, en daar is nu een nummertje 3 van verschenen. En dat verschijnt uiteraard via Trezor. U hoort TR 13-1 en dat zal wel staan voor Trezor 13-1 of zoiets. Nou goed, in ieder geval heel fijn dat TV Victor weer actief is en nog steeds hele, hele fijne muziek maakt. Zoals u net hoorde in X-Rated op de Concertzender. En onlangs verscheen de nieuwe EP van Burial. Jawel, daar is natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En je weet nooit wat Burial gaat doen. Natuurlijk, zijn label is Hyperdub. En de nieuwste EP die heet Anti-Dawn. En van die LP hoort u nu de titeltrack.

0: door het uitblijven van een nieuwe van Thomas Keuner, is er gewoon weer een oudere een heruitgebracht. En dat is ook fijn. Thomas Keuner maakte Obriet ooit. En dat verscheen destijds via Baruni Records. En er is nu een nieuwe versie verschenen via het geweldige Mille Plateaux. En daar staan weer twee tracks op die niet op de originele Obriet staan. Waaronder deze, een version van Nuuk. Ik weet niet of u het onderscheid überhaupt hoort van het originele Nuuk en deze version. Maar toch leuk om te draaien. In ieder geval, laten we zeggen een maand of twee geleden, drie geleden verschenen via Mille Plateaux. Dus de, tussen aanhalingstekens, nieuwe van Thomas Keuner.
1: X-rated.
2: The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. En daarin hoort u werk van Solitaire, het werk van Elmar Schulte. Maar eerst terug naar 1981, The Eyes of Beautiful Losers. Dan heb ik het met deze geweldige titel sowieso over Eyeless in Gaza. Martin Bates en Pete Becker. Ongekende schoonheid die ze samenvatten op het album Caught in Flux, dat destijds in 1981 verscheen via Cherry Red Records, middels een 12-inch en een LP in één. En dat, die 12-inch, die ligt nu op de draaitafel. Prachtig werk van Eyeless in Gaza.

zijn we stil van, hè. Pot Jan Dori, echt ongelooflijk. Werkelijk prachtig. Niels Vraam met de stem van Robert De Niro, die de tekst insprak van Winter Morning 2. Dat verscheen op Erased Tapes in 2016 op het album Alice. Een album wat gemaakt is met Woodkid, Niels Vraam en dus Robert De Niro. Natuurlijk, die laatste die kennen we van de films The Godfather 2, Raging Bull, Taxi Driver, Deer Hunter en noem het allemaal maar op. Een prachtige, goede acteur, die Robert De Niro en Niels Vraam. Ach, die behoeft verder geen introductie. Schitterend werk. Echt schitterend. En die track van Woodkid, die ook op dit album staat, die mag er ook zijn. Dus het is de aanschaf waard, in ieder geval. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu iets steviger werk van In Suffer. Uit Polen, In Suffer. En het staat op het album The Four Horsemen of the Apocalypse. Een verzamelaar. En daar staat ook nog een prachtig werk op van Melekta, Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Maar dit is dus In Suffer.

Jawel, heerlijk. Onze Nordvarger. En dat allemaal omdat het album opnieuw is uitgebracht. Op hetzelfde label overigens, namelijk Cold Spring. Stripped of all but my loyalty I serve. Dat was de track die je hoorde. Die staat op het album Perhula. En dat verscheen origineel in 2008 dus op Cold Spring. En dat was destijds alleen op CD. Voor degene die het op vinyl willen hebben, goed nieuws. Want onlangs is dat heruitgegeven dus door Cold Spring. Het album Perhula van Nordvarger. X-Rated op de concertzender. Met jou hoor, daar is die. Een wederom en sowieso notering in de eindlijst voor 2022. En de januari is nog niet eens voorbij. Aanstaande woensdag gaat verschijnen het album IJmuiden van Hessel Veldman. Hessel Veldman is behalve de man die mij hier bij de concertzender heeft weten binnen te loodsen met het programma X-Rated, waar ik hem nog altijd buitengewoon dankbaar voor ben. Ook muzikant, zo heeft hij gezeten in Gorgonzola Legs en maakte muziek als Y Create en is degene die achter het openbaar maken van de documenten van Willem de Ridder zit. En hij doet nog veel meer. Hij is N.O. Veldhuis. Daar komt binnenkort een nieuw album van uit waar hij ook achter zit. Kortom, een bezige baas en ook nog programmamaker hier bij de Concertzender en ook nog eindredacteur. En hij heeft nu een nieuw album wat dus aanstaande woensdag gaat verschijnen. En dat heet gewoon IJmuiden. Het is een fantastisch album. Het is ruw, het is rauw, het is donker, het is kil, het is beklemmend. En dat heeft alles te maken met de ruwheid die IJmuiden met zich meebrengt. En de release datum van aanstaande woensdag is ook niet toevallig, aangezien dan de opening is van de grootste sluis van de wereld. De zeesluis IJmuiden. Dat gaat dus aanstaande woensdag gebeuren. Maar belangrijker is eigenlijk nog de release van dit album. En dat gaat verschijnen via het fantastische label Winter Lights. Een unieke track, want deze is nog niet geopenbaard. De track Stuurlast. En dat gaat dus verschijnen op het album IJmuiden. Hier is Hessel Veldman.